0: Ik os vanu, me bilos te.
1: Heisa, kol tai kolego de, ma ce drouce.
0: Eblepsi, aia fanze, luf suho a ceski.